zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, nadat Iran begin deze week een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft en dat er dus geen enkel schip meer door kan. De VS ontkent dat. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
4: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
3: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde er ook eerst een ceremonie en misviering. De basiliek is met de afgewerkte toren nu zo'n 172,5 meter hoog. Al is hij na bijna 150 jaar werk nog altijd niet af. Dat zou tegen 2030 zijn. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Q Maximum.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Dit is Q.
15: Maximum.
14: Maximum hits.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
9: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
8: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat het moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €273.000. De NMBS gaat artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Er mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van rijstrook kan wisselen.
10: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
8: Een exacte timing is er nog niet. Eerder keurde Nederland die technologie ook al goed. Paus Leo XIV heeft gisteravond de hoogste toren van de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona gezegend. Naar aanleiding van de dood van architect Antoni Gaudi, precies 100 jaar geleden. De paus leidde in de basiliek eerst ook een ceremonie en misviering. De afgewerkte toren is nu 172,5 meter hoog. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Eerst beschoot het Amerikaanse leger verschillende doelwitten, onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook plaatsen in de buurt van de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint droog met afwisselend zon en wolken. Na de middag stijgt de kans op buien, maximaal rond 17 graden. Morgen eerst nog regen, later komt de zon erdoor bij 19 graden. Zaterdag nog kans op een bui. Zondag wisselend bewolkt en droog, maximaal rond 21 graden.

0: verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
1: Sorteren kan je zo meteen.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helichteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
2: Een meesterlijk vrouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Wat?
10: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
9: Oh nee.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vinden vrouwen dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.

0: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Al maar meer singles kopen een woning. Het waren er vorig jaar bijna 97.000. Dat komt neer op 4 op de 10 transacties, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal van de Koepel van Notarissen.
4: We merken vandaag de dag dat ook de huurprijzen hoog zijn en dat in heel wat regio's het aanbod van huurwoningen beperkt is. Dus daar heb je minder mogelijkheden en dat maakt dat de instaande gaan kijken naar die koopmarkt.
3: Vooral singles tussen 26 en 30 jaar kopen vaker een woning, terwijl dat net moeilijker wordt omdat de prijzen stijgen. Gemiddeld betaalt een alleenstaande zo'n 273.000 euro. De NMBS gaat de artificiële intelligentie inzetten om verloren voorwerpen terug bij hun eigenaar te krijgen. Het lanceert daarvoor een nieuwe app. Die kan alle gevonden voorwerpen scannen en zo sneller linken aan aangiftes van reizigers. Vorig jaar kreeg de NMBS meer dan 40.000 verloren voorwerpen binnen. Zowat 6 op de 10 belanden weer bij de eigenaar. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza Lopez Novella van het Planbureau.
5: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
3: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger viel gisteravond verschillende doelen aan in Iran. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de buurt van de zeestraat van Hormuz. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz volledig afgesloten heeft. De VS ontkent dat. Gisteravond zijn de laatste oefenwedstrijden voor het WK voetbal gespeeld. Engeland klopte Costa Rica met 3-0. Die wedstrijd begon met een uur vertraging door zwaar onweer in Orlando. En Portugal versloeg Nigeria met 2-1. Vanavond begint het WK dan echt met de openingswedstrijd tussen Duitsland-Mexico en het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt? Woehoe! Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Krevel.
10: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: Hoor je het ook?
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
4: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
5: In 2017 is er een hervorming, een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook... Je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook.
3: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze wielden de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.

0: juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Taco met kip en
11: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Q Maximum Hits.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Taco met kip en...
1: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Q Maximum Hits.
7: Q Music. Nobody.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit, waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
4: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden, is er jaarlijks 250.000 euro.
3: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed, om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Veel bedrijven zeggen, dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook, als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
3: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Tijdens grote voetbaltoernooien gebeurde er in ons land meer verkeersongevallen. Zeker als de Rode Duivels spelen. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS noteerde tijdens het vorige EK een stijging tot 40% van het aantal ongevallen, waarbij gewonden en zelfs doden vielen. Voor een wedstrijd rijden meer mensen minder veilig, omdat ze nog snel thuis of bij vrienden willen raken om de aftrap niet te missen. En na de wedstrijd drinken wel wat fans te veel. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De ketelaren voor de bruine.
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stop vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

서로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Jan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkerstal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.

0: De Vlaamse regering wil meer zij-instromers in de kinderopvang, zoals dat ook al in het onderwijs gebeurt. Minister van Welzijn Caroline Genee trekt extra geld uit waarmee crèches nieuw personeel kunnen aantrekken en opleiden.
1: Halftijds op de werkvloer, handen in de kinderopvang en halftijds krijgen die medewerkers dan de kans om een diploma te halen. We voorzien in totaal 30 miljoen euro en voor elke organisatie die zich engageert om die nieuwe medewerkers op te leiden is er jaarlijks 250.000 euro.
0: Genee wil de komende 3 jaar 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. In Brussel zijn 14 horecazaken gesloten in een onderzoek naar witwassen. Er werden ook 3 verdachten opgepakt. Het gebeurde bij een grote controleactie eind mei. Speurders namen ook verschillende wapens en meer dan 17.000 euro cashgeld in beslag. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel in verdenking gesteld voor verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat meldt de rechter in Nanterre in Frankrijk. Bruel is vrijgelaten, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder wie ook 1 in ons land. Bruel is 67, hij ontkent alles. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen bij 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden. Music.

0: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Mannekes, Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vliegtuig, overnachting, musea, voilà. Ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
15: En ook uw budgetvakantie pech?
14: Nou wat?
15: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
14: Oh nee.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
17: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
18: Q. Maximum Hits.

0: analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld. Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Inspiratie vind je bij Bol.
1: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Luister. Summerdeals. Hoor je het ook? Summerdeals. In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
1: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
0: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelier nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad. Onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden. Hey!

0: mannetjes.
1: Vader.
2: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman?
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
11: Taco met kip en...
17: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
20: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
21: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
21: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
22: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
21: Ja, handig inderdaad.
20: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
23: Volkswagen.
24: Krevel.
25: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
26: Krevel. Leef beter.
27: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
28: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
29: Info en voorwaarden op carglass.be.
30: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
31: IKEA.
32: IKEA.
33: IKEA.
30: Voorwaarden op IKEA.be.
34: Dit is Q Maximum Hits.

0: supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Q Maximum Hits.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Hey, Marijn van Prikkertik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakgestel 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikkertik. Daar drinken we eentje op.
10: Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
12: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi, die ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
11: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
13: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Bijvoorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
11: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 licht gewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
14: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
11: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogschoot van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Q Maximum Hits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij TUI heb je meer

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
0: Medi-Market.
3: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-R Chameleon.
8: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
9: Oh, yellow.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
15: Peugeot.
0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-koppeltekenmarket.be.
3: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. De VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of zelf niet genoeg zocht naar een job. Een kleine 9.000 werkzoekenden raakten tijdelijk hun uitkering kwijt. Meer dan 900 anderen definitief. In Groot-Brittannië loopt een onderzoek naar Ryanair, omdat dat ouders extra laat betalen om naast hun kinderen te zitten in het vliegtuig, terwijl dat gewoon verplicht is. Ryanair heeft daarvoor een verplichte familiestoel. Die kost een tiental euro per vlucht, maar dat is mogelijk niet wettelijk. Ryanair zelf ontkent dat. Er waren eind vorig jaar wereldwijd bijna 118 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste cijfer in 10 jaar. En een daling van bijna 5,5 miljoen op een jaar. Dat heeft de VN berekend. De daling komt er doordat veel vluchtelingen terugkeerden naar hun thuisland. Maar de VN vreest dit jaar weer voor een stijging door het conflict in het Midden-Oosten. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner op het tennistoernooi van Queens in Londen, de Canadese Victoria Mboko, geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of course sir.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
10: Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
15: Q Maximum Hits. Q Music.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen.
2: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
7: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
6: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
7: Daar drinken we eentje op.
6: En nog verantwoord ook. Ching!
8: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. Politie en parket voeren een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krevits.
10: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
9: Krevits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. Tennislegende Serena Williams moet haar comeback even onderbreken, omdat haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, op het tennistoernooi van Queens in Londen geblesseerd is. Ze moest daardoor opgeven in het enkelspel. Williams en Mboko hadden hun eerste wedstrijd in Londen gewonnen. Williams is 44 en keerde na 4 jaar terug. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maximaal rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maximaal rond 20 graden.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Q, maximum hits.
16: Q music. Come on.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Q. Maximum hits.
6: Q sounds better with you.
7: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft zijn rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doren legt uit wat dit betekent voor consumenten.
7: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is daar al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
6: In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij ook felle kritiek op Starmer, omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
5: Music.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Q. Maximum hit.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Lief het op, laat het op, werkt het toch stroom. Lief het op, laat het op, werkt het toch stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Woehoe.
8: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
7: woehoe,
8: dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja.
9: Carrefour.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bankkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd. Voor het eerst in 3 jaar tijd. Die gaat van 2 naar 2,25 procent. Dat is het tarief dat banken krijgen om geld te plaatsen bij de ECB. Financieel expert Paul Doorn legt uit wat dit betekent voor consumenten.
4: Voor mensen die geld op een rekening hebben staan, op een spaarrekening of op andere rekeningen, voor hen is dat eigenlijk goed nieuws, want ze gaan meer rente krijgen, waarschijnlijk. Dat hangt er een beetje van af. De ene bank is al wat vlotter mee dan de andere. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat als je geld moet lenen bij de bank, dat die ook een hogere vergoeding gaan vragen. Met andere woorden, voor wie geld wil lenen, is het geen goed nieuws.
3: In Maldegem in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden op een parking. Het gaat om een man van 60. Het is niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet. De parking is gekend als ontmoetingsplaats voor mannen die op zoek zijn naar seks. Politie en parket voeren nu een onderzoek. De Vlaamse regering investeert in 31 dorpshuizen. Die moeten buurtbewoners samenbrengen. Ze trekt daar €300.000 voor uit. Je hoort bevoegd minister Hilde Krivits.
5: Je voelt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. Op veel plaatsen zijn de cafés ondertussen verdwenen. Dat kan gecombineerd zijn. Een stukje cafetaria met een winkeltje. Of een stukje cafetaria met een ontmoetingsplek voor mensen. Of sociale tewerkstelling. Dus het creëert plaatsen van verbinding en kansen voor kwetsbaar mensen.
3: Krivits sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer dorpshuizen bijkomen in Vlaanderen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Defensie, John Healey, ontslag. Dat meldt hij in een brief aan premier Starmer. Daarin geeft hij felle kritiek op Starmer omdat hij te weinig investeert in defensie. Healey is al de 6e minister die opstapt in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Garg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloor van een Roemeense. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi nog. Ook Greet Minne en Hanne van de Winkel zijn niet door de tweede ronde geraakt. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden. In het weekend wordt het droger en iets warmer.
2: Music.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Q. Maximum hit.
10: Q sounds better with you.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
4: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is 1 verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
3: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
5: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
3: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olie-eiland Gharg en andere olie-infrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
6: Ik wist dat rit 4 en 5 2 mooie kansen waren voor mij. Gisteren is niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. En, ja, dan moet ik mijn ploegman Serge voor bedanken. En, ja, dan is het mooi dat je, het kunt afmaken.
3: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
7: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
3: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
10: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
14: Zeker weten. Koop één bak of clip kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
13: Een meesterlijk gebrouwenactie in elke Pringentik van België.
14: Daar drinken we eentje op.
13: En nog verantwoord ook. Ching!
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Krevel.
16: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
4: Exio's hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
2: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
8: Leg al je herinneringen vast...

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bankkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
7: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Over een half uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats dit jaar: de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Die vindt plaats in het Aztekenstadion in Mexico City. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
9: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
8: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De 2 bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. Je hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
10: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
8: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step mag je wel nog rijden. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor het Europese migratiepact. Dat moet het voor asielzoekers moeilijker maken om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land, zoals België bijvoorbeeld. De meerderheidspartijen en anders stemden voor, de andere oppositiepartijen tegen. Vooral Vlaams Belang protesteerde er fel tegen, onder meer door 27 uur lang aan het woord te blijven in de commissie om zo de goedkeuring uit te stellen. En Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
11: Ik wist dat rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploeg Massart voor bedanken. Dan is het mooi dat je kunt afmaken.
8: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.

0: Marcus?
1: Vader?
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
10: Ho, ho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar 15 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Q. Maximum Hits.

0: Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Crazy Summer Days, kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Cultuur.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen raakten zwaar gewond bij het ongeval. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. In Mexico is de openingsceremonie van het WK voetbal aan de gang. Straks om 9 uur volgt de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Een belangrijk moment voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Ik denk dat we kunnen doorgaan naar de groepsfase. Wij kunnen misschien ons overtreffen. Zelfs al in de eerste wedstrijd tegen Mexico, waar de druk op Mexico enorm zal zijn. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74. Hij is een van de oudste trainers dit WK. En op het tennistoernooi van Rosmalen in Nederland staat Sisu Bergs in de halve finales van het dubbelspel. Bergs won met zijn Franse dubbelpartner van een Amerikaans-Indisch duo in 2 sets. Het werd 7-5 en 7-6. Vanavond en vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maxima rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en iets warmer ook.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. Bij het dodelijke ongeval in Nederland, net over de grens in Zeeland, is ook een derde kind om het leven gekomen. Een auto reed daar vanmiddag in op een groep fietsende kinderen. Woordvoerster Mariska Bezemer van de politie.
2: Het treft ook een minderjarig slachtoffertje dat is komen te overlijden in het ziekenhuis. Dat betekent dat we op 4 slachtoffers zitten. 3 minderjarig, 1 meerjarig. En ik heb ook zojuist te horen gekregen dat de verdachte een 19-jarige man betreft uit de gemeente Hulst.
1: 3 andere kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. En in Mexico begint rond deze tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika. Een belangrijk moment is dat voor Hugo Broos. Hij is trainer van Zuid-Afrika.
3: Wij kunnen misschien ons overtreffen. Je kan niet uitsluiten dat wij kunnen winnen tegen Mexico. Nee, dat kan. Hoe klein het ook is, maar dat kan.
1: Hugo Broos is 74 jaar oud. Hij is de oudste trainer op het WK. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later wel droger vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met zonnige perioden. En maxima rond 20 graden.

0: miles away.
1: Q. Maximum Hits.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond.
2: In Brussel zijn vanavond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella. Hij is de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella is op bezoek bij het Vlaams Belang en houdt vanavond ook een toespraak in het Vlaams parlement. Enkele betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest liep de betoging rustig. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook drie andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak, reed ook met de auto van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump blaast zijn aangekondigde aanvallen op Iran af. Dat laat hij weten op zijn sociale mediaplatform. Enkele uren eerder had hij net zeer harde aanvallen aangekondigd voor de komende nacht. Volgens Trump ligt er een mogelijk akkoord op tafel en trekt hij daarom zijn woorden in. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na die 2K. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie. Hij wil zijn lichaam nog wat meer rust geven en dat kan tijdens interlandperiodes.
3: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure is vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen en natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
2: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. En het staat nu vast dat Courtois volgend seizoen José Mourinho als trainer krijgt bij Real Madrid. Dat meldt de club zelf. Hij komt over van de Portugese club Benfica en tekent er een contract voor 3 seizoenen. Mourinho coachte Real Madrid eerder al eens, tussen 2010 en 2013. Daarna was hij onder meer ook aan de slag bij Chelsea, Manchester United en Tottenham. Mourinho is 63. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden. In het weekend dan, meestal droog met nog zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.

0: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord de komende dagen ook ondertekend zal worden.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon.
0: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar volgens het Iraanse persbureau is er nog geen sprake van een akkoord. In Boom, in de provincie Antwerpen, is een jongen van 15 betrapt terwijl hij met een auto reed. Dat meldt de politie. Die merkte hem op omdat zijn rijgedrag sportief was. Toen ze hem tegen probeerden te houden, reed hij weg, maar de politie kon hem onderscheppen. Er zaten ook 3 andere jongeren in de wagen, allemaal 15 of 16 jaar oud. De chauffeur had uiteraard geen rijbewijs op zak. Hij reed met de auto van zijn vader. Thibaut Courtois denkt aan een afscheid als rode duivel na dit WK. Dat zei Courtois vanavond op een persconferentie.
2: Ik denk dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel. Hè. Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure iets vaker voorkomen. Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Het is wel zo dat ik nog graag een aantal jaar zou willen spelen. En natuurlijk moet je daarvoor wel ook soms aan mijn lichaam denken.
0: Courtois is 34. Hij speelt maandag tegen Egypte zijn 110e interland. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig. Later wel droog vanuit het westen. Maxima tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden. En maxima rond 20 graden. Music.

0: middernacht.
1: Goedenacht. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is met Iran om de oorlog te beëindigen. En dat het akkoord ook de komende dagen ondertekend zal worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vice-president J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Maar het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Op het WK-voetbal heeft Mexico de openingswedstrijd gewonnen. Mexico haalde het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Een terechte uitslag, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Al wel zeker een verdiende overwinning voor Mexico. Score had zelfs nog hoger kunnen oplopen. En ik vrees voor Hugo Broos dat het voor Zuid-Afrika zeer moeilijk zal worden om op dit WK ook maar een punt te pakken. Maar de twee volgende tegenstanders, dat zijn Tsjechië en Zuid-Korea, het ook geen zwakke ploegen.
1: En die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. De wedstrijd start om 4 uur 's nachts. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Morgen nemen ze het op tegen Slovenië. Vanavond en vannacht trekt er regen over ons land. De temperatuur daalt ook tot een graad of 12. Morgen eerst nog grijs en regenachtig, later wel droger vanuit het westen, maximaal tot 18 graden dan. In het weekend meestal droog met ook zonnige perioden en maximaal rond 20 graden.